Ava Petfood.co.za, asook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: The One.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boeremusiek uur wat jy gaan kry.
0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
5: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Zevende Laan. En ek luister beslis, Remoer

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Annel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
5: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Zevende Laan. En ek luister beslis, Remoer

Ja, natuurlijk jou pretstasie, Remoer FM, en jy keer vanavond saam met my, Henke Foster, en het sy dof, lekker om saam met jou te kuier. Ons sal die vieren somme aan die brand gesteek, en groot vlamme opgesteek, en gesê, vanavond keer ons saam dof bester. Alhoewel, dofse skof is voorbij, ek moet oorvat, luister daar, maar as jy wil het, dof moet oorvat met my, 072-130-4381, jou landlijn nommer, WhatsApp nummer 072-130-4381 en ek sit vir Dolf terug en ek sê jou nou, ek sal rij en hom gaan haal daar in Springs. Dankie Dolf, wat een lekker program wat jy gehad het. Is altyd lekker om nou te luister. Hier van my kant af, Henke Foster, gaan jou die volgende uur lekker bezig hou.

Ja, moet natuurlijk ook niet die Remoerfeest vergeet bij eind augustus, 28 tot 30 augustus. Kan jij jouself, jou familie daar by die klip draai, Meyerton, saam met die Remoerders. Die Remoerders van Remoer FM, jou lewe kom uitleef en saam met ons kuier. En ek en Dolf gaan julle later oor dit meer vertel.